0: Waar je ook bent deze zomer, wij zijn er altijd bij. Radio Land
1: van Bas. Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: heb jij gedaan?
1: Radio Land van Waals.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden, zeker zeven onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een twintiger, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met twee Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School, na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden, zeker zeven onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een twintiger, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met twee Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School, na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 8.

En dan kregen we meteen al de dokter over de vloer. Is er iemand soms een beetje onwel vanochtend? Dat zou kunnen. Miami Sound Machine en Dr. Beat, allemaal een hele goede morgen. Het is donderdag ondertussen, 27 augustus. Je luistert naar Land van Waas, die vanaf maandag in een gloednieuw jasje steekt. Dat is Robert Miles en Children, om je donderdag goed te starten.

Binnenkort vredesfeesten in Sint-Niklaas, het eerste weekend van september. En op zaterdag 5 september staat deze berre op het podium op het Hendrik Heijmanplein, net voor Laura Tesoro en Hooverphonic. Dit zijn Mel en Kim, That's the way it is.

zo en dat ze de mooiste is. Vandaag meestal droog. In de avond kan het een beetje stevig beginnen regenen met onweer, hagel en wind. Temperaturen rond de 30 graden. Het wordt met andere woorden weer een heerlijke donderdag. En dan met al die fijne muziek om je dag te beginnen. Hier is Sienna Spiro, Material Lover.

Ed Sheeran, Give Me Love. Hoe was je zomervakantie? Wat was het topevenement tijdens je zomer in juli en augustus? Laat het gerust eens even weten via de WhatsApp van Radioland van Maas, via de website rlvw.be. Je klikt op het icoontje en je stuurt me maar een berichtje.

Going Out Sister and Breakout. Donderdagochtend, goedemorgen, zometeen naar Nederland met de band Golden Earring. Hadden in 1991 een hit te pakken met Going to the Run, maar eerst G-Lo, Jennifer Lopez. My Love Don't Cost a Thing, dat had je maar gedacht.

Bizzo, Good as Hell, the king of rock and roll was ongetwijfeld Elvis Presley. Prefab Sprout zingt het zometeen na deze van Harry Styles en American Girls. Je bent zometeen weer helemaal up-to-date met het nieuws van 8 uur op deze donderdag 27 augustus.

0: cookie.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden, zeker 7 onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een 20er, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met 2 Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School, na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

heerlijk om dit nog eens terug te horen, hè? Jeugdherinneringen ophalen met de Backstreet Boys. Backstreet's back, alright, everybody. Donderdagochtend, 27 augustus, de dag dat je liefde uitstraalt, de dag dat de liefde in je hart zit. Put a little love in your heart met Annie Lennox en Al Green.

toen Jim Kerr van de Simple Minds nog een pakje jonger was en wij ook natuurlijk. Dit was volgens mij de opvolger van Don't You Forget About Me in der tijd, Sanctify Yourself van de Simple Minds hier bij Land van Maas. Vanaf maandag zit de radio in een gloednieuw jasje. Luister moet je doen. Dit is Avicii. Allo Black.

U2 en een mooie samenwerking tussen de blueszanger B.B. King, When Love Comes to Town. En daarmee had hij een hit te pakken in 1989. Zo lang is dat geleden. En dan nu nog even terugmijmeren en denken aan dat WK voetbal van afgelopen zomer.

Dit is wat we noemen zo'n chillax liedje. Heerlijk vanochtend. De Color Grey waren dat. En on op Radioland van Maas. Even relaxen vanochtend. Het mag met wat koffie en een lotuskoekje. Goed voor de aandelen. Dit is Ronan Keating. When you say nothing at all.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Jelly Bean, die er ooit in slaagde om Madonna op de achtergrond te laten meezingen als achtergrondzangeres. Je hoorde dit uit de jaren 80, zo'n vergeten pareltje met Who Found Who. Donderdagochtend, je luistert naar Waaslands nummer 1. Met deze van de Counting Crows en Bluff. Holiday in Spain, ja, die hebben wij al achter de rug. Maar het lijkt alsof ik die nooit gehad heb.
1: Ik kan

0: Sambaas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Classic hits, non-stop.

In Exaarde zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Montenis. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en 's avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Het laatste weekend van augustus is er Bergendries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde en ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Radio Land van

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waas. Ah!

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het Internationale Comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Ronnie van de Vijver.

0: dansbare muziek vandaag om te beginnen op donderdag van de Franse zanger en producer Willy William. Je hoorde hem met het nummer Trompetta van een paar jaar geleden. En nu keren we naar 96 met de Spice Girls, Wannabe.
1: Yo!

Phil Collins uit 85 met Studio hier bij Land van Waas. Dolly Parton, die is helaas overleden. Maar er is wel iets heel speciaal. En dat heeft ook met dat overlijden te maken. Er is namelijk nog één liedje dat we nog nooit gehoord hebben van haar. Het is een geheim liedje dat ze ooit heeft opgenomen. En dat mag pas uitgebracht worden, hou je vast, op 19 januari 2046. En waarom dan pas? Wel, op die dag zou ze 100 jaar geworden zijn. Dus tot zo lang moeten we nog wachten op dat geheime nummer van Dolly Parton.

1984, Talk Talk met Dum Dum Girl. En straks nog meer muziek uit de jaren 80 van Belinda Carlisle. Namelijk Heaven is a Place on Earth uit 87. Er is ook nog onze lokale agenda. Die staat ook al klaar. En die hoor je zo dadelijk na deze New Religion.

Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbanes, de Kids, ook DJ Frank, Letruut, ook nog Steven en de Madame Bart Kael, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De Vakantie 5 voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de seniorennamiddag, de avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische Straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten.

0: Uit 2018 Bazaar en Neefje, De Visser met Onder Ons. Een Onder Onsje dus op de radio. En ik denk dat we vandaag ook het weerbericht best in de gaten houden. Want het worden hevige buien en onweer, dat zijn de voorspellingen. Dus dat is toch wel belangrijk voor al die activiteiten die buiten georganiseerd worden natuurlijk. Dit is Bon Jovi trouwens. We gaan naar 94 met Always. En straks iemand die dit jaar op de Lokse feesten was, Last Frequencies.
1: This Romeo is bleeding.

Marco Borsato en Sita met Lopen op het Water. Dit was het wat mij betreft voor vandaag. Maak er nog een fijne donderdag van. Morgen horen we elkaar weer natuurlijk om 11 uur. En dit is nog de Do It Again medley with Billie Jean van Clubhouse.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
0: Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

0: Dit. Mag dus plaatsnemen op de eerste rij in de Land van Waas Summer Bar. Tot 2 uur vieren wij de zomer met straks de schatkist. We gaan duiken. Er is een tropische track en veel meer. Onder andere NXS, Original Sin.
1: You might know of the original sin.

0: Cece Peniston, We Got a Love Thing. Het is het geluid van de 90's hier bij Land van Waas. Op jouw donderdagmiddag nog twee keer Land van Waas Summer Bar. Dit is de eerste keer en dus ook tijd voor een heerlijk aperitief.
1: Black Tonic is een cocktail met weinig ingrediënten, maar wel een heel speciale combinatie. Die van tonic en koffie. Geen alcohol. Het is Nespresso die deze uitzonderlijke cocktail op de wereld losgelaten heeft. Ze gebruiken daarvoor hun variant Ristretto en dat is een stevig kopje koffie. Wil je het ook eens proberen? Dan zet je dus eerst dat kopje koffie en laat je het afkoelen. En dan vul je een cognacglas voor de helft met ijsblokjes en daarbovenop giet je 90 ml van een kwaliteitstonic. Stop een mengstaafje in het glas en laat daarlangs de koffie lopen, zodat die bovenop de tonic blijft liggen. Garneer met een citroenschijfje en serveer met thee. Dit is Land van Waas. Sounds great. The music sounds great.

0: Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Clouseau hier bij jou. Er is trouwens fijn nieuws van Clouseau. Ze gaan namelijk symfonisch. Ja, eind dit jaar gaan ze in Oostende aan Zee het bekende Kursaal heropenen. Dat was even dik blijkbaar voor renovatie. En Clouseau mag daar openen met een symfonisch concert. En ik denk, Clouseau symfonisch, dat dat ongelooflijk de moeite is. Weer bij ons in het Waasland vandaag. Kans op regen bij een graad of 27, dus het is wel warm vanmiddag. Morgen opnieuw kans op onweer, maar dan bij 21 graden. Zaterdag regenachtig bij 21 graden. En zondag 22 graden.

Tame Impala, The Less I Know The Better. Ik heb dit live gezien dit voorjaar in Antwerpen. En potverdorie, wat een set was dat. Concert van bijna 3 uur. Aan 1 stuk door. En het goede nieuws is, hij komt terug. Kevin van Tame Impala, hij komt naar Werchter. Mag volgend jaar Werchter afsluiten. Hij is dus de headliner. Tame Impala, ticketverkoop start denk ik morgen. Enfin, we gaan het meemaken volgende zomer.

0: Foolish van Ashanti bij Land van Waas. We gaan de temperatuur weer opdrijven.
1: Dit is de tropische track.
0: Met de tropische track. En die is vanaf de eerste slag meteen oempats zomer. Ik zeg slag, want het is een behoorlijk ritmisch dingetje. Het gaat namelijk om dit tropisch ding. Van Safri Duo.

Put My Blue Jeans On, David Dundas, hier bij Land van Waas in de zomer aan de toog van de Land van Waas Summer Bar. Straks trouwens meer Summer Bar met onder andere nog, moet even spieken naar de schatkisten, de weerkaart, dat en meer na het nieuws van 1.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei. En wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

0: Spargo met Hip Hop Hop. Ja, de lunch is intussen ook binnengehapt. Tijd voor een nieuw uur van de Landhamaas Summer Bar. Met straks een duik naar de schatkist daar beneden. Nog twee goudklompen liggen daarin. Vandaag gaan we de voorlaatste eruit pikken. En ook een last minute idee.
1: Summer Bar is open now.
0: Een pijl ligt klaar, de kaart hangt klaar. We zijn helemaal gereed.
1: Have a nice cocktail drink.
0: Dit is Landhamaas. En de Summer Bar. Tot 2 uur in je radio. Met de Kreuners en Leila.

Jean Schultheis, Confidence pour Confidence bij Lantravaas in de zomer die langzaam uitkabbelt. Maar wij blijven genieten van de hits en de classics in een zomersjasje. Wel met wat regen buiten. Vanmiddag kans op regen bij 27 graden. En ook de komende dagen regen en onweer.

Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat It. We gaan duiken. Duikpak aan. Schatkist ligt daar nog altijd. Daar ga ik nog vooruit. We gaan nog twee keer duiken. Dit is de voorlaatste keer duiken naar een muzikale klomp goud. We zijn vertrokken onder het wateroppervlak en daar staat de kist. We maken ze open. En daar komt uit een streepje Italo Dansovaar. Heerlijk. We gaan terug naar 1983 met Righiera. Ik heb geen geld, vrij vertaald. Klopt nog ook, hè? Eind van de maand. Miserie, miserie. No tengo dinero.

Roxette. En Dangerous op deze donderdagmiddag aan de toog van de Lantawa Summer Bar. Het is bijna voorbij met de zomervakantie, maar misschien heb je nog een paar dagen staan. Heb je ze ook gepland, maar nog geen bestemming. Dat is geen probleem, we gaan zo meteen eens spieken op onze wereldkaart. Ik gooi zo meteen geblinddoekt een pijl naar die kaart. En waar de pijl uitkomt, daar checken we het weer voor de komende dagen. Je weet nooit dat er iets voor jou tussen zit. Blijf bij Land van Waas.

0: Too Unlimited. En No Limits bij Land van Waas in de Land van Waas Summer Bar. Bijna 2 uur. Nieuws komt eraan en daarna meer zomer. En Michiel is er vanaf 3 uur in je radio met veel zomerse hits en classics. Morgen de allerlaatste Land van Waas Summer Bar. En nu Gers Pardoel en Louise.
1: Ik

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.

Weten wat je wil in het leven. Have a boy and have a man van Nick Law mee te beginnen op deze donderdagnamiddag bij Land van Maas. Vanaf volgende week maandag hoor je mij elke werkdag tussen 3 en 6 met tussen 3 en 4 een pak aan muziek. En laten we dat vandaag al eens uittesten, hè, met Maxime en Babette, met Moni, met Phil Carmen, maar ook met Mariah Carey. Dit is Fantasy. Allemaal welkom.

Het bekom even van je werkmomentje. Het zou een leuk item kunnen zijn. Phil Carmen en On My Way in L.A. hier op Land van Baas. Waar we zometeen de nieuwe plaat draaien van Black Box Revelation. Die heet Stronger. Maar eerst Bryan Adams uit het midden van de jaren 90. Have you ever really loved a woman? Vroeg hij zich af.

Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbeins, de Kids, ook DJ Frank, Letruut, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De Vakantie 5 voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de Seniorennamiddag, de Avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische Straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Jasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

24 jaar geleden hadden ze er een hit mee te pakken. Deze van Jamiroquai, La Philosophie. En de Rolling Stones met Emotional Rescue op donderdagmiddag. En onze lokale agenda, die hadden we ook nog. Trouwens, heb je nieuws voor ons? Laat dat maar eens even weten. En stuur het door via info@rlvw.be of via onze WhatsApp. Dat kan ook via de website rlvw.be. Dit zijn Changesmokers. Smoking in Paris.

De laatste dagen is er heel wat te doen omtrent het overlijden van Dolly Parton. Ze zou gestorven zijn aan kanker. En Dolly Parton, dat was een echte zakenvrouw. Ze heeft maar liefst $600 miljoen geschonken aan het goede doel in haar leven. Maar ze heeft nog $460 miljoen op de bankrekening staan. De erfgenamen van haar zullen daar best tevreden mee zijn. Enfin, goed, straks Thomas Gray met Rumours, maar eerst de Backstreet Boys. All I Have to Give. Op donderdagmiddag bij Radioland van Maas. Fijn dat je luistert naar ons.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Want dat mag op een donderdagmiddag. Who do you think you are van de Spice Girls? Het is ondertussen 4 uur geweest. Fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Vanaf van maandag hoor je me elke werkdag tussen 3 en 6. En Jeroen tussen 12 en 2. En verder verandert er weinig. Alleen dat de radio een beetje opgefrist zal zijn. Je zal het merken.

en dit is hem nog altijd. De nieuwe Boss Sarah hit All Because of You. Er is gisteren gevoetbald tussen Lyon en Fenerbahçe en vooral geknokt tussen de spelers na de wedstrijd. Een vechtpartij in de spelerstunnel nadat Matteo Guendouzi van Fenerbahçe het aan de stok kreeg met het thuispubliek. Er werd gescholden en vooral gevochten, kijk eens aan. Dit is Toto met een iets minder bekend liedje, heet 1999.

Dit zijn nu de hits uit de 90s, hè? No Doubt met Don't Speak en Kylie Minogue daarvoor. On a Night Like This bij Radioland van Maas. In 2017 had G.P. Cooper een ferme hit te pakken met September Song. Het is een van die platen die we toen massaal gedraaid hebben. Maar ondertussen nog wat nieuw platenwerk. Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Dit is My Oh My.

Naast het feit dat Prins Gabriel paracommando wil worden, gaat het vanavond en vanmiddag nog wat regenen. Met temperaturen tot 30 graden, ook morgenregen wat frisser en 22 graden. En in het weekend een afwisseling van zon en buien en 23 graden. Straks Pearl Jam en de nieuwe Queens of the Stone Age hier vanmiddag met Easy Street naar deze van Icehouse uit de 80's, Hey Little Girl.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Je bent zometeen weer helemaal up-to-date met het nieuws van 5 uur op deze donderdag namiddag. En ook dan zit ik nog een uur in je radio om samen de avondspits in te duiken. Maar volgens mij wordt het een rustige hoor. Met Jelly Roll nu, I'm good, tot zometeen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.

Altijd wel leuk om dit nog eens terug te horen. Oliver Cheatham heet die. Get Down on a Saturday Night. Het sampletje werd al gebruikt door andere artiesten, maar dat wisten jullie. Het is ondertussen 5 uur geweest op deze donderdagavond. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje een fijne dag op zitten hebben. In ieder geval, wij zorgen voor de muziek en ook voor de dromen met Two Brothers on the Fourth Floor.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Om eerlijk te zijn, een plaat met weinig inhoud. Regelrecht uit de kleuterklas, dat was Da Da Da van Trio. Maar in 1982 een ferme, dikke hit voor Trio. Onze lokale agenda, maar eerst Alex Warden vanavond hier. Dit is Fever Dream. Je luistert naar Land van Maas.

Dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. In Exaarden zijn er de Gezoarse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Montenis. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en s'avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoarsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be.

De Love Song van Sara Berreyes. Altijd wel eens leuk om dat terug te horen. Hey, er kan vanavond nog wat regen vallen en onweer. Morgen opnieuw regenachtig en wordt het wat frisser bij temperaturen tot 22 graden. In het weekend een afwisseling van zon en buien en wordt het 23 graden. En ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het dan weer helemaal droger. Kijk eens aan.

toch de indruk dat het sterk lijkt op een liefdesliedje. Bon Jovi, This Ain't a Love Song. Donderdagavond, fijn dat u luistert. Zometeen keren we terug naar 86 met de Culture Club en Move Away. Er is dit hier, Another 54 Ultra. En Talk to You, een van die zomerhits van de afgelopen zomer. En het was een hete zomer, hè?

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogacar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogacar. Stilaan overal regen en onweer, de eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

De avond werd ingezongen door een stem van eigen bodem. Dit was Barbara Dex met Waar moet ik heen zonder jou? Ik blijf een uur bij jullie en heb nog wel wat andere Vlaamse stemmen klaarstaan. Zoals Meteor, Clouseau, Sylvie Kroijs, maar natuurlijk nog zoveel meer. Zoals deze. Misschien is het nog iets te vroeg. Toch is hier Goodnight Girl van Wet Wet Wet.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

Dat was Maxi Priest met... En de volgende nummers die zullen u zeker en vast aan het dansen brengen. Er is voor ieder wat wils. Ofwel op de beats van Milk Inc., de stem van Nina of N-Dans van Clouseau. Maar wie weet zijn het wel net deze heerlijke drums die je doen dansen. Dit is Come and Get Your Love.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Wie deze eens live wil horen, die kan morgen naar de Beverse Feesten, waar Milk Inc. zal optreden. En die wordt voorafgegaan door Bart Peters en zijn ideale mannen. Er staan nog heel wat andere mooie namen daar op het programma. Deze Britse band kan je daar helaas niet vinden. Dit zijn The Editors.

Young at Heart, origineel van de Britse meidengroep Bananarama, maar hier in de versie van Bluebells. En nu even tot rust komen met James Morrison op deze donderdagavond. When it's

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Dit is Radio Land van Waas.

Frank Boeijen groep met 1 miljoen sterren. Een Nederlandstalige klassieker. Nu een Vlaamse zangeres in het Engels weliswaar. Hier is Sylvie Kroijs met haar Sweet Love.

Met zo'n nummer kunnen we de zomer nog wel even verlengen. Zo dadelijk nog een sprong naar de 80's met de classic The Right Stuff van Vanessa Williams. Eerst deze nieuwe van The Strokes nog. Uitgekomen deze zomer. Lonely in the Future.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogacar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogacar. Stilaan overal regen en onweer. De eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Ook dit jaar pakte VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. In Exaarde zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Molteni's. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en 's avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be.

0: Great.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Bal.

0: Afrikaan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogacar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogacar. Stilaan overal regen en onweer. De eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren. Twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Waver het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdagnamiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minimaal tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van drie Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.